0: Hey, Brother, wat is het?
1: Nou, zeg maar dat het halvee fan, maar mijn jouwtjes waren ganz ola. Ik weet niet waarom dat bij mij allemaal zo moet zijn. Ik doe je dingen kraksis ola andere.
0: Oh, wat is dat dan?
1: Nou, wanneer het jouwtjes ola is, dan doe ik boor je. Dat stuur later en vele andere luiden dat ook. En door wil ik niet komen, dan gebruik ik plus de creditcard.
0: Dat krijg ik in trouble.
1: Wat is die trouble? Ik wil niemals kennen onder boor je.
0: Dan hoor ik me onder dit.